Jan Abki, Larko, Stilami, Sipkariba, Season, Comstead, and our Sipling, Ohasi, Isis of Iski, Nesa. Tilagori, Gomsi, Wugiha, Moro Orea, who handed. I will not reply that he, the person, have well had. Ons wacht nog tot vandaag toe. Het is ons nog niet gepijnigd. Het is die secretaire van Griepje wat hier gebeld heeft. Ons kreeg bij haar problemen. En die doet dat hier. Zand maar dat hier. En die kwam naar Ida Jiggy. Ik dacht dat Ruskus had gewoon naar Ida Jiggy. En dan zei ik hier, oké. Maar dan had ik mijn arbeid de grens en gewoon kom naar Christie gaan. Anup ta madaren IPSK marisa lat tri. Nung ay ko igira fruits tri. Ti marista han IPSK na isra madaresa. Ti ko gugre miske na unga sa dohova. Nung kha gugre ha. Na kha ti. Oka adamira ipo sa kasi. April kha gugre ti baisa. Nasa ti na main kha ti. Tam di sigurong asa ipo iska kabe asira ho. Ti gire kaisen. Ay pire nang ko ba. Oasi ti da gin itba mio. Amiske. Continue to see, but they were tapped the ingredient demand at the pain that I didn't have the conversations in the promotion. Did you go at the anti Amabahuame? Had again Rusko, we are gay, we saw the dome. Oh, Haske Hanup, the Bero de Hura Madre Aika. Ask Sida, listen.

0: dat kou wat iemand de zwart zijn en de wel klein was, maar de mireen.
1: Klein was, af die zo'n zon zie, klein was, en dat is aan mijn kip kouna. Maar dan was die moeder zwart zijn, want hij kwam te goed. Ik weet toch wel, kwam goed naar kaka. Nee, dat is dat er dat ging. Arie nog, dat er dat ze kwam te dit. Nee, dan als ik naar dat. Maar ik heb het best hier in Sendas. Prese Sakis naar de Kaikuis, Naza, Naza. En ook een kapitein Hoon, Wisting Kwabas hier. Dat ook dus Kwabas, Prese Kamika, Naza. Dat is ook even maar gemeenschap die zal iets hebben. Maar dat is toen niet dat. Unie aan Kwabas, Nikrapna, Kerkebani Banira, Unaza. Prese die Unie aan Kwabas, Kerkebani. Ik kan van zo, Ona, dit is dat is dat er dat is. Oda, ik heb ook dus in Kwabas. Wanda is om mij te trekken naar in toa. Tidake, Sam irtigrazimie o. Evako tikoze is salina, dan boosting kwabasa, Wanda is krasimila oa, Nestrang ang an in gay, Kurikubis omidaras, chagas, adremiosis tea, as Wanda is, Tingamibi hanka at the tikuin, Kiran angane. Mr. Sahis was it, dan boosting kwabasa, Evako salina, over Wanda is kamaka, Sam irkabi, onadis is kinasa saturatis eight.
0: Kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kwan, kw

2018, die speciaal wat ons nou het, is voor die dag. Okay. Genocide Day, waar ons nou gaan. Toen hebben ons nou gedacht dat, kom ons geef voor jullie ook nou speciaal voor eerste 28 mensen.